0: noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
1: Let's do it!
2: Wij zijn DNO.
1: Wow, fijn!
2: Elke dag de beste classics, grootste hits en nieuws uit de achtertuin.

people. All the words we say end up distorted.

0: You. Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Ik was vroeger wel fan, moet ik eerlijk zeggen, van de Batman strips. Later kreeg je ook de tv-serie, waar al die gekke geluiden voorbij kwamen. Dan hoorde je ineens boem, pats, bouw. Dat kwam dan ook een soort van als stripachtig in beeld. En toen kwamen natuurlijk in de 90s de films. En dit was daar een soundtrack van U2. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Van Batman Forever, film uit 1995. Val Kilmer die speelde Batman. Jim Carrey speelde daar ook in mee als schurk de Riddler. En Tommy Lee Jones was Two-Face. En ook Nicole Kidman speelde een rol. Was zij dan de Batwoman? Of hoe heette ze ook alweer? De Catwoman was dat, denk ik. Ja, dat zal hem ongetwijfeld zijn. Die ging op een gegeven moment samenwerken. Leuk om eens even in te duiken. Oh nee, ze was niet Catwoman. Ze was Dr. Chase Meridian. Ja, nou, misschien iets te veel films gekeken en van dingen door elkaar gehaald. Lekker in ieder geval. Deze van U2 is te horen. Hey, goedemorgen, hier zit midden in het ochtendprogramma van DNO op zaterdag. Iedereen vroeg op, meets weekend Werner. Nou, als het goed is ben je wel op. Het is ruim na 9 uur, dus begin aan je weekend zou ik willen voorstellen. Een weekend dat er trouwens prima uitziet als je kijkt naar het weer. Vandaag nog een buitje in de ochtend, als je pech hebt. En vanmiddag wordt het zo'n 19 graden. Vanavond is het best prima, gewoon droog. 7:15 gaat de zon onder, dan is het nog zo'n 15 tot 18 graden. Volgt een droge nacht. En dan morgen is het ook zonnig en droog. Temperatuur stijgt naar 21 graden. En maandag kan het maar liefst, 25 graden worden. Nog zo even een zomerdagje, joh, als een soort van toegift van de zomer van 2026. Of ja, wie weet zit er nog wel meer in het vat. Het zou kunnen dat er nog een echte Indian summer komt natuurlijk. Dit is Taylor Swift.

Het liedje dat door de... Nou ja, dan ga ik die moeilijke afkorting weer doen. Nee, laat ik dat gewoon niet doen. De gay community als het lijflied wordt gezien. Gloria Gaynor, I Will Survive. Later nog eens gedaan door de Hermes House Band. Nee, die versie gaan we het verder niet meer over hebben. Leuk voor het feestcafé. Hey, zometeen Skik. En de allermooiste die zij ooit gemaakt hebben. Een instant klassieker, een Drentse klassieker. De nummer 1 in de Drentse top, weet ik veel hoeveel. Op fietsen komt eraan. Naar Cresip.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Zanger-gitarist Jos Jutten treedt op zondagmiddag 13 september op in het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen. Zijn optreden onder het alias Pheasant Forest maakt deel uit van het totaalprogramma van de Week van Alle Kunsten, die van 12 tot en met 26 september plaatsvindt binnen de gemeente Dalfsen. Het optreden begint om 2 uur, inloop vanaf 1:30. De entreeprijs voorverkoop via internet €12,50, kaartverkoop aan de zaal €14, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.

ja, zeg eens even eerlijk. Je hebt toch ook heel hard meegezongen? Wat blijft dit een goed liedje, hè? Skik op fietsen. Uit Drenthe natuurlijk. En die fietstocht die bestaat ook echt. Ja, die is gewoon terug te vinden als je even goed googelt. Hey, goedemorgen. Je luistert naar DNO. Kygo komt eraan. Ik heb ook Kane voor je. En dit is Paul van Dijk, Duitse DJ. Time of Our Lives.

En Nayar, na alle waarschijnlijkheid weer te zien in een nieuw seizoen van The Voice of Holland als een van de coaches, Dinant van Kane. You the damn those eyes. Dit is TNO, goedemorgen. Het laatste nieuws uit de wereld. Ook Queen ga je horen. Sia staat voor je klaar. En dit is Kygo, samen met Imagine Dragons. Stars

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. En ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Somebody to Love. Queen op DNO. Welkom in je weekend. Goedemorgen, ik ben Werner. En tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de allerbeste muziek hoort. Zoals het hoort. Beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Jeetje. Lijkt een beetje op Jort Kelder, hè? U hoort het eigenlijk. Eens even kijken hoor, wat er allemaal gebeurt op wijzijndno.nl. Daar zit een hele redactie achter die ervoor zorgt dat je het allerlaatste nieuws uit de regio, gemeente Staphorst, Meppel, Hogeveen en De Wolden tot je krijgt. Zo zie ik hier een bericht over de N48. Rijkswaterstaat die plaatst langs de N48 tussen Hogeveen en Balkbrug 18 kilometer nieuwe vangrail en verving daarnaast 13 kilometer bestaande vangrail. De maatregel moet de weg veiliger maken en hangt samen met nieuwe richtlijnen voor obstakels in de berm. De nieuwe vangrails zijn volgens Rijkswaterstaat geplaatst om de verkeersveiligheid dus te vergroten en te voldoen aan nieuwe richtlijnen. Bermen langs de N-wegen horen over een breedte van 10 meter vrij te zijn van obstakels zoals bomen, masten en greppels. En langs de N48 liggen onder andere afwateringssloten. Ja, dat is belangrijk. Zo'n weg waar nogal eens wat gebeurt, hè. Als je daar pech hebt of zo, dan moet je ook toch wel even op een veilige manier de berm in kunnen. Er zijn nogal eens wat ongelukken gebeurd op die weg. En ook niet altijd ongelukken die heel erg goed afliepen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die weg wat verkeersveiliger wordt gemaakt. Ja, dit soort berichten en nog veel meer kun je vinden op wijzijndno.nl. En mocht je zelf een nieuwstip hebben, tip hem even aan onze redactie. Redactie@dnomedia.nl. Redactie@dnomedia.nl. En datzelfde mailadres kun je ook gebruiken als je iets organiseert waarvan jij vindt dat we langs moeten komen om een reportage te maken of zo. Of om het voorbij te horen komen op de radio in de streekagenda. Want die komt er zo meteen weer aan met Tony Mulder. TLC ook.

0: Dit is DNO.
1: Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. In 2026 viert de Paardenvierdaagse Zorgvliet haar 20ste editie. 4 dagen, 8 tot en met 11 september, vullen paardensport, natuur en gezelligheid de bossen van het Drents-Friese Wold. Dit evenement is het op één na grootste paardenevenement van Nederland en trekt jaarlijks zo'n 200 deelnemers, ruiters en menners, zowel onder het zadel als aangespannen. 4 verrassende routes, sfeervolle pauzeplekken en de ontspannen sfeer maken de Paardenvierdaagse tot een geliefde traditie.

Life's what you make it, en zo is het maar net, hè. Maak er het allerbeste van. Wat de situatie dan op dit moment ook maar is, natuurlijk. Talk Talk hoorde je op DNO. Goedemorgen. Hi, ik ben Werner. Elke zaterdag help ik je opstarten met het weekend. De leukste tips om in de regio te beleven. Krijg je de streekagenda's of zoek ik ook even wat dingen voor je op. En mocht jij een tip hebben, muzikaal gezien, of iets wat ik even rond moet toeteren op de radio, laat het even weten. Stuur me een berichtje via Instagram, @WernerSteenbergen. Hier is Houston Adour met Nanny Cherry, 7th.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie

is de begrafenis. Minister Jesselgus waardeert Molukse militairen tijdens de 39e Indië-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan namens regering. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Let's do it.
0: Wij zijn DNO.